0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kans is groot dat minister-president Rob Jette zondag excuses gaat maken aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Maandag is bevestigd dat de premier zondag aan de Rotterdamse Lloydkade een toespraak houdt bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Van verschillende kanten in Nederland, waaronder door burgemeesters, is de regering opgeroepen hiertoe. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel sprak hierover nog op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse knil- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. De gemeente start maandag 22 juni met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel. De werkzaamheden zijn nodig omdat de oversteek bij de brug over de ringvaart onveilig is. Auto's rijden er vaak te hard. Er is geen duidelijke oversteek en de weg is ongelijk, waardoor mensen kunnen vallen. Tot en met maandag 13 juli is de weg gefaseerd afgesloten voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 16 juni. Vandaag waren er zonnige perioden. Het stond maar een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 24, lokaal zelfs 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is er tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Pas later op woensdag breekt de zon weer goed door bij een matige wind uit het zuidwesten. Het was zo'n 22 tot 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur van 15 en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. In de nacht naar vrijdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van zo'n 19 graden. En vrijdagmorgen kan er lokaal een eerste bui vallen. Daarna breekt de zon weer door en loopt de temperatuur snel op richting een tropische waarde van zo'n 31, mogelijk 32 graden. Later op vrijdag neemt de kans op een enkele bui weer toe, mogelijk met onweer. Maar de zwaarste buien lijken buiten onze regio te vallen. Er waait vrijdag een matige wind uit een zuidelijke richting. Op zaterdag is het zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een westelijke richting. En de kans op een bui is niet al te groot. Op zondag wordt het nog iets warmer, zo'n 28 tot 29 graden met veel zon. De kans op neerslag blijft klein. En er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Op maandag mogelijk een enkele bui, maar nog steeds erg warm met zo'n 29 tot 30 graden. Een matige wind uit het westen. En ook op dinsdag dan wordt het weer duidelijk minder warm met een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En dan kan er buiten een enkele bui toch ook weer ruimte zijn voor flinke zonnige perioden. En de wind gaat dan waaien uit een west-noordwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Amsterdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groentvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kans is groot dat minister-president Rob Jetten zondag excuses gaat maken aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Maandag is bevestigd dat de premier zondag aan de Rotterdamse Lloydkade een toespraak houdt bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Van verschillende kanten in Nederland, waaronder door burgemeesters, is de regering opgeroepen hiertoe. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel sprak hierover nog op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse kneel- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. De gemeente start maandag 22 juni met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel. De werkzaamheden zijn nodig omdat de oversteek bij de brug over de ringvaart

0: hard onveilig is. Auto's rijden er vaak te hard. Er is geen duidelijke oversteek en de weg is ongelijk, waardoor mensen kunnen vallen. Tot en met maandag 13 juli is de weg gefaseerd afgesloten voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 16 juni. Vandaag waren er zonnige perioden, stond maar een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 24, lokaal zelfs 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is er tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Pas later op woensdag breekt de zon weer goed door bij een matige wind uit het zuidwesten. Het was zo'n 22 tot 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur van 15 en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. In de nacht naar vrijdag blijft het erg zacht met minimumtemperatuur van zo'n 19 graden. En vrijdagmorgen kan er lokaal een eerste bui vallen. Daarna breekt de zon weer door en loopt de temperatuur snel op richting een tropische waarde van zo'n 31, mogelijk 32 graden. Later op vrijdag neemt de kans op een enkele bui weer toe, mogelijk met onweer. Maar de zwaarste buien lijken buiten onze regio te vallen. Er waait vrijdag een matige wind uit een zuidelijke richting. Op zaterdag is het zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een westelijke richting. En de kans op een bui is niet al te groot. Op zondag wordt het nog iets warmer, zo'n 28 tot 29 graden met veel zon. De kans op neerslag blijft klein. En er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Op maandag mogelijk een enkele bui, maar nog steeds erg warm met zo'n 29 tot 30 graden. Een matige wind uit het westen. En ook op dinsdag dan wordt het weer duidelijk minder warm met een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En dan kan er buiten een enkele bui toch ook weer ruimte zijn voor flinke zonnige perioden. En de wind gaat dan waaien uit de west-noordwestelijke richting.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 12:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraad Singel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kans is groot dat minister-president Rob Jette zondag excuses gaat maken aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Maandag is bevestigd dat de premier zondag aan de Rotterdamse Lloydkade een toespraak houdt bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Van verschillende kanten in Nederland, waaronder door burgemeesters, is de regering opgeroepen hiertoe. Burgemeester Joost Manu

0: Sama van Capella aan den IJssel sprak hierover nog op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven... van de eerste generatie Molukse knil- en marinemilitairen in Capella aan den IJssel. De gemeente start maandag 22 juni met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef in Capella aan den IJssel. De werkzaamheden zijn nodig omdat de oversteek bij de brug over de ringvaart onveilig is. Auto's rijden er vaak te hard. Er is geen duidelijke oversteek en de weg is ongelijk, waardoor mensen kunnen vallen. Tot en met maandag 13 juli is de weg gefaseerd afgesloten voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 16 juni. Vandaag waren er zonnige perioden, stond maar een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 24, lokaal zelfs 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is er tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Pas later op woensdag breekt de zon weer goed door bij een matige wind uit het zuidwesten. Het was zo'n 22 tot 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur van 15 en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. In de nacht naar vrijdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van zo'n 19 graden. En vrijdagmorgen kan de lokaal een eerste bui vallen. Daarna breekt de zon weer door en loopt de temperatuur snel op richting een tropische waarde van zo'n 31, mogelijk 32 graden. Later op vrijdag neemt de kans op een enkele bui weer toe, mogelijk met onweer. Maar de zwaarste buien lijken buiten onze regio te vallen. Er waait vrijdag een matige wind uit een zuidelijke richting. Op zaterdag is het zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een westelijke richting. En de kans op een bui is niet al te groot. Op zondag wordt het nog iets warmer, zo'n 28 tot 29 graden met veel zon. De kans op neerslag blijft klein en er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Op maandag mogelijk een enkele bui, maar nog steeds erg warm met zo'n 29 tot 30 graden. Een matige wind uit het westen. En ook op dinsdag dan wordt het weer duidelijk minder warm met een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En dan kan er buiten een enkele bui toch ook weer ruimte zijn voor flinke zonnige perioden. En de wind gaat dan waaien uit de west-noordwestelijke richting.
2: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemraad Singel Rotterdam-West is een fietserswaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Oldenzaal is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een...
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kans is groot dat minister-president Rob Jette zondag excuses gaat maken aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Maandag is bevestigd dat de premier zondag aan de Rotterdamse Lloydkade een toespraak houdt bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Van verschillende kanten in Nederland, waaronder door burgemeesters, is de regering opgeroepen hiertoe. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel sprak hierover nog op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse knil- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. De gemeente start maandag 22 juni met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel. De werkzaamheden zijn nodig omdat de oversteek bij de brug over de ringvaart onveilig is. Auto's rijden er vaak te hard. Er is geen duidelijke oversteek en de weg is ongelijk, waardoor mensen kunnen vallen. Tot en met maandag 13 juli is de weg gefaseerd afgesloten voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 16 juni. Vandaag waren er zonnige perioden. Het stond maar een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 24, lokaal zelfs 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is er tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Pas later op woensdag breekt de zon weer goed door bij een matige wind uit het zuidwesten. Het was zo'n 22 tot 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur van 15 en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. In de nacht naar vrijdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van zo'n 19 graden. En vrijdagmorgen kan er lokaal een eerste bui vallen. Daarna breekt de zon weer door en loopt de temperatuur snel op richting een tropische waarde van zo'n 31, mogelijk 32 graden. Later op vrijdag neemt de kans op een enkele bui weer toe, mogelijk met onweer. Maar de zwaarste buien lijken buiten onze regio te vallen. Er waait vrijdag een matige wind uit een zuidelijke richting. Op zaterdag is het zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een westelijke richting. En de kans op een bui is niet al te groot. Op zondag wordt het nog iets warmer, zo'n 28 tot 29 graden met veel zon. De kans op neerslag blijft klein en er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Op maandag mogelijk een enkele bui, maar nog steeds erg warm met zo'n 29 tot 30 graden. Een matige wind uit het westen. En ook op dinsdag dan wordt het weer duidelijk minder warm met een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En dan kan er buiten een enkele bui toch ook weer ruimte zijn voor flinke zonnige perioden. En de wind gaat dan waaien uit het west-noordwestelijke richting.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt het website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer. In de loop van de ochtend veel bewolking. Plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon. Morgen hetzelfde beeld. Zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor leven.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kans is groot dat minister-president Rob Jette zondag excuses gaat maken aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Maandag is bevestigd dat de premier zondag aan de Rotterdamse Lloydkade een toespraak houdt bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Van verschillende kanten in Nederland, waaronder door burgemeesters, is de regering opgeroepen hiertoe. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel sprak hierover nog op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse knil- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. De gemeente start maandag 22 juni met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel. De werkzaamheden zijn nodig omdat de oversteek bij de brug over de ringvaart onveilig is. Auto's rijden er vaak te hard. Er is geen duidelijke oversteek en de weg is ongelijk, waardoor mensen kunnen vallen. Tot en met maandag 13 juli is de weg gefaseerd afgesloten voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 16 juni. Vandaag waren er zonnige perioden. Het stond maar een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 24, lokaal zelfs 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is er tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Pas later op woensdag breekt de zon weer goed door bij een matige wind uit het zuidwesten. Het was zo'n 22 tot 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur van 15 en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. In de nacht naar vrijdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van zo'n 19 graden. En vrijdagmorgen kan de lokaal een eerste bui vallen. Daarna breekt de zon weer door en loopt de temperatuur snel op richting een tropische waarde van zo'n 31, mogelijk 32 graden. Later op vrijdag neemt de kans op een enkele bui weer toe, mogelijk met onweer. Maar de zwaarste buien lijken buiten onze regio te vallen. Er waait vrijdag een matige wind uit een zuidelijke richting. Op zaterdag is het zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een westelijke richting. En de kans op een bui is niet al te groot. Op zondag wordt het nog iets warmer, zo'n 28 tot 29 graden met veel zon. De kans op neerslag blijft klein. En er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Op maandag mogelijk een enkele bui, maar nog steeds erg warm met zo'n 29 tot 30 graden. Een matige wind uit het westen. En ook op dinsdag dan wordt het weer duidelijk minder warm met een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En dan kan er buiten een enkele bui toch ook weer ruimte zijn voor flinke zonnige perioden. En de wind gaat dan waaien uit de west-noordwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Sjaloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoord Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kans is groot dat minister-president Rob Jetten zondag excuses gaat maken aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Maandag is

0: bevestigd dat de premier zondag aan de Rotterdamse Lloydkade een toespraak houdt bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Van verschillende kanten in Nederland, waaronder door burgemeesters, is de regering opgeroepen hiertoe. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel sprak hierover nog op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse knil- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. De gemeente start maandag 22 juni met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel. De werkzaamheden zijn nodig omdat de oversteek bij de brug over de ringvaart onveilig is. Auto's rijden er vaak te hard. Er is geen duidelijke oversteek en de weg is ongelijk, waardoor mensen kunnen vallen. Tot en met maandag 13 juli is de weg gefaseerd afgesloten voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 16 juni. Vandaag waren er zonnige perioden. Het stond maar een zwakke tot matige wind uit de westzuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 24, lokaal zelfs 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is er tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Pas later op woensdag breekt de zon weer goed door bij een matige wind uit het zuidwesten. Het was zo'n 22 tot 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur van 15 en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. In de nacht naar vrijdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van zo'n 19 graden. En vrijdagmorgen kan de lokaal een eerste bui vallen. Daarna breekt de zon weer door en loopt de temperatuur snel op richting een tropische waarde van zo'n 31, mogelijk 32 graden. Later op vrijdag neemt de kans op een enkele bui weer toe, mogelijk met onweer. Maar de zwaarste buien lijken buiten onze regio te vallen. Er waait vrijdag een matige wind uit een zuidelijke richting. Op zaterdag is het zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een westelijke richting. En de kans op een bui is niet al te groot. Op zondag wordt het nog iets warmer, zo'n 28 tot 29 graden met veel zon. De kans op neerslag blijft klein. En er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Op maandag mogelijk een enkele bui, maar nog steeds erg warm met zo'n 29 tot 30 graden. Een matige wind uit het westen. En ook op dinsdag dan wordt het weer duidelijk minder warm met een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En dan kan er buiten een enkele bui toch ook weer ruimte zijn voor flinke zonnige periode. En de wind gaat dan waaien uit een west-noordwestelijke richting.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt het website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kans is groot dat minister-president Rob Jetten zondag excuses gaat maken aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Maandag is bevestigd dat de premier zondag aan de Rotterdamse Lloydkade een toespraak houdt bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. Van verschillende kanten in Nederland, waaronder door burgemeesters, is de regering opgeroepen hiertoe. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel sprak hierover nog op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse kneel- en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. De gemeente start maandag 22 juni met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef in Capelle aan den IJssel. De werkzaamheden zijn nodig omdat de oversteek bij de brug over de ringvaart onveilig is. Auto's rijden er vaak te hard. Er is geen duidelijke oversteek en de weg is ongelijk, waardoor mensen kunnen vallen. Tot en met maandag 13 juli is de weg gefaseerd afgesloten voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 16 juni. Vandaag waren er zonnige perioden. Het stond maar een zwakke tot matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 24, lokaal zelfs 25 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen is er tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Pas later op woensdag breekt de zon weer goed door bij een matige wind uit het zuidwesten. Het was zo'n 22 tot 23 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur van 15 en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. In de nacht naar vrijdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van zo'n 19 graden. En vrijdagmorgen kan er lokaal een eerste bui vallen. Daarna breekt de zon weer door en loopt de temperatuur snel op richting een tropische waarde van zo'n 31, mogelijk 32 graden. Later op vrijdag neemt de kans op een enkele bui weer toe, mogelijk met onweer. Maar de zwaarste buien lijken buiten onze regio te vallen. Er waait vrijdag een matige wind uit een zuidelijke richting. Op zaterdag is het zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een westelijke richting. En de kans op een bui is niet al te groot. Op zondag wordt het nog iets warmer, zo'n 28 tot 29 graden met veel zon. De kans op neerslag blijft klein en er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Op maandag mogelijk een enkele bui, maar nog steeds erg warm met zo'n 29 tot 30 graden. Een matige wind uit het westen. En ook op dinsdag dan wordt het weer duidelijk minder warm met een maximumtemperatuur rond de 24 graden. En dan kan er buiten een enkele bui toch ook weer ruimte zijn voor flinke zonnige perioden. En de wind gaat dan waaien uit een west-noordwestelijke richting.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33 Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeby

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten Financiële Markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Bij Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maastricht, heb je bij Boxmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties. Vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. Maarten Nederlof en Kees de Leeuw hebben van de Capelse burgemeester Manu Sama het Capelse compliment uitgereikt gekregen. De twee heren hebben die gemeentelijke onderscheiding ontvangen vanwege hun vrijwillige en jarenlange inzet voor bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Amandelhof. De burgemeester was lovend over hun inzet en sprak zijn waardering uit namens de gemeente. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van woensdag 17 juni. Vandaag is het tijdig vrij veel bewolking. Mogelijk valt er een enkele lichte bui, maar veelal blijft het droog. En de loop van de dag breekt ook van tijd tot tijd de zon weer door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 23 tot 24 graden.

0: daalt naar een graad of 15. En morgen zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit het zuidwesten. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag rond de 28 graden worden. In de nacht van donderdag of vrijdag kan er een enkele lokale bui vallen. En het blijft dan erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Aanvankelijk op vrijdag kans op een bui, dan is het tijdelijk weer droger met zonnige perioden. Maar later op vrijdag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe, bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt erg heet met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Op zaterdag is het duidelijk minder warm, maar nog altijd zomers warm. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een westelijke richting en na een minimumtemperatuur van 19 graden wordt het zaterdag in de middag zo'n 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, blijft het op de meeste plaatsen droog. In de nacht en vroege ochtend komt het al naar 17 graden en zondagmiddag kan het zo'n 29 graden worden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boksmeer nog een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloes is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt het website. Knaken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer. In de loop van de ochtend veel bewolking. Plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon. Morgen hetzelfde beeld. Zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. De slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties. Vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van woensdag 17 juni. Vandaag is het tijdens vrij veel bewolking. Mogelijk valt er een enkele lichte bui, maar veelal blijven droog. En de loop van de dag breekt ook van tijd tot tijd de zon weer door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 23 tot 24 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit het zuidwesten. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag rond de 28 graden worden. In de nacht van donderdag of vrijdag kan er een enkele lokale bui vallen. En het blijft dan erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Aanvankelijk op vrijdag kans op een bui, dan is het tijdelijk weer droger met zonnige perioden. Maar later op vrijdag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt erg heet met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Op zaterdag is het duidelijk minder warm, maar nog altijd zomers warm. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een westelijke richting en na een minimumtemperatuur van 19 graden wordt het zaterdag in de middag zo'n 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, blijft het op de meeste plaatsen droog. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 17 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 29 graden worden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vorige week in Barendrecht een man opgepakt voor witwassen. Had een man van 47 uit Capelle aan de IJssel. Bij een doorzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding aangetroffen. Ook is een Porsche in beslag genomen. Er wordt nu uitgezocht waar die spullen vandaan komen. Het voorarrest van de man is inmiddels met 2 weken verlengd. Op de Kanaalweg bij Hellevoetsluis zijn een bus en een auto met elkaar in botsing gekomen. Dat was ter hoogte van de Voltaweg. De schade aan de auto is groot. 2 inzittenden van de personenwagen zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus zaten meerdere passagiers, die raakten niet gewond. Of een van de 2 bestuurders fout zat, kan de politie nog niet zeggen. Bij het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid is vanmorgen vroeg een auto uitgebrand. Rond 6:30 stond de wagen volledig in lichte laaien. De auto stond op een parkeerplaats, pal naast de sporthal op een paar meter afstand. Het vuur is uiteindelijk niet overgeslagen naar de hal zelf. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie. Die moet gaan uitzoeken of het vuur is aangestoken. Bij de Zevenhuizenplas is vanmorgen een opmerkelijke hoeveelheid bedorven zuivelproducten aangetroffen. Die stonden daar op 4 pallets, met onder meer kwark, yoghurt en andere soorten zuivel. De pakken zijn van verschillende supermarkten. De meeste zijn al meer dan een maand over de datum. De boswachter van het gebied heeft linten om de pallets gespannen. Er wordt een onderzoek gestart. Mogelijk wilde een bedrijf van de zuivel af, omdat het geld kost om het naar de stort te brengen. Dan nog het weer. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. In de loop van de middagperiode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon. Morgen hetzelfde beeld, zonnig, droog. Temperaturen die gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC

0: de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan de IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is het weerbericht van woensdag 17 juni. Vandaag is het tijdens vrij veel bewolking. Mogelijk valt er een enkele lichte bui, maar veelal blijven droog. En de loop van de dag breekt ook van tijd tot tijd de zon weer door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 23 tot 24 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit het zuidwesten. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag rond de 28 graden worden. In de nacht van donderdag of vrijdag kan er een enkele lokale bui vallen. En het blijft dan erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Aanvankelijk op vrijdag kans op een bui, dan is het tijdelijk weer droger met zonnige perioden. Maar later op vrijdag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt erg heet met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Op zaterdag is het duidelijk minder warm, maar nog altijd zomers warm. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een westelijke richting en na een minimumtemperatuur van 19 graden wordt het zaterdag in de middag zo'n 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, blijft het op de meeste plaatsen droog. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 17 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 29 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van twee gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten er in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pellets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pellets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekijk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pellets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekerk werden de pellets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties. Vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is het weerbericht van woensdag 17 juni. Vandaag is het tijdig vrij veel bewolking. Mogelijk valt er een enkele lichte bui, maar veelal blijft het droog. En de loop van de dag breekt ook van tijd tot tijd de zon weer door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit het zuidwesten. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag rond de 28 graden worden. In de nacht van donderdag of vrijdag kan er een enkele lokale bui vallen. En het blijft dan erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Aanvankelijk op vrijdag kans op een bui, dan is het tijdelijk weer droger met zonnige perioden. Maar later op vrijdag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe, bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt erg heet met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Op zaterdag is het duidelijk minder warm, maar nog altijd zomers warm. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een westelijke richting en na een minimumtemperatuur van 19 graden wordt het zaterdag in de middag zo'n 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting.

Er zijn wel flinke zonnige perioden, blijft het op de meeste plaatsen droog. In de nacht en vroege ochtend komt het al naar 17 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 29 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van twee gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten er in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pellets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pellets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekijk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pellets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekijk werden de pellets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon. Het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld. Zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer.
1: Weer volledig herenigd.
0: Het is weer woensdag 1300 uur op de klok.
1: Ja, en dan hitdossier, hè?
0: Tijd voor hitdossier.
1: Een uurtje hitdossier met allemaal leuke platen. Nou, en
0: aanstaande zondag begint de zomer.
1: Ja.
0: Dus ik dacht van, nou weet je wat, in plaats van een 2-luik maken we er gewoon een 14 of 13 luik.
1: Afhankelijk van de tijd die we hebben om te draaien. Ja, toch?
0: Hoeveel er gekletst wordt. En weet het? Ik had wel 2-3 uur kunnen. Ik wil alleen maar praten met Summer in de titel. Maar ik had wel 2 of 3 uur kunnen vullen met dit soort nummers. Want
1: je hebt een heel divers lijstje opgesteld, hoor.
0: Ja, qua genres komt er weer van alles voorbij. Maar dat is een leuke, denk ik.
1: Dit is er in ieder geval eentje die ik destijds als singeltje heb gekocht.
0: Ja?
1: Ja, het zal 1970, ik heb niet gekeken hoor, maar dat zal 1970 rond die tijd. Op een pick-upie met 1 speakertje hoor.
0: En wie kent hem niet natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Maar Mungo Jerry, hij heeft zelfs in 2022 nog een cd uitgebracht. En je gelooft het bijna niet. Ik denk dat weinig mensen hem in huis hebben eerlijk gezegd.
1: Ik zou er ook geen nummer van kunnen noemen, nee. Inderdaad niet.
0: Nou, laten we lekker muziek gaan draaien. We gaan door met Bryan Adams, The Summer of 69.

0: een echte banger, noemen ze dit, geloof ik.
1: Ja, ja.
0: Summer of 69 van Bryan Adams.
2: Ik zat nog even te kijken op wat informatie over die plaat. Maar ja, dit is de plaat die zeg maar overal voorkomt met dit einde. Maar er schijnt ook nog een speciaal outro te zijn. En dat is een bijzondere versie. En ja, nou ja, dan is er ja, een iets met een gitaardingetje nog op het einde.
0: Okay.
2: Maar dit is gewoon
0: is de reguliere versie.
2: Maar dat is dan ja, een dingetje van 15 of 20 seconden.
0: Okay. Ja, die hebben wij natuurlijk niet.
2: Nee.
0: En trouwens, die zomer van 69 was ook wel een... Het broeide in die zomer eigenlijk net als nu. Er is een hoop aan de hand. Want de Dolomina's die waren toen actief. De Stonewall-rellen, Woodstock was. De eerste maanlanding.
2: Ja.
0: En nou, het zijn wel dingen die nog steeds in het nieuws zijn regelmatig.
2: Ja.
0: Dus het is een zomer om te herinneren.
2: Ja, nou ja, deze tijd is het ook wel een beetje natuurlijk.
0: Wie weet welke nummers daar nog van komen.
2: Ja, ja.
0: En over jaren ter herinnering, we gaan naar 71. De Summer of 71 is dat van Bolland en Bolland. En dat is even naar aanleiding van het WK die op dit moment speelt. Daar kom ik zo meteen op terug.
2: Ja, dat is goed.
0: Gewoon even muziekje luisteren.

0: De gebroeders Bolland, hoor je, ja, met de Summer of 71. Ja, en als gezegd, op dit moment is het WK. Ja, landenteams bezig in de US of A.
1: Er is geen ontkomen aan. Zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ik
1: ben voetballiefhebber, ja, laat het duidelijk zijn.
0: Me too. Ja. En ik vind het ook wel lekker dat je s'avonds gewoon om 9 uur even een wedstrijdje kan meepakken.
1: Ja, nou, maar de ene keer is 10 uur. Maar ja, het is natuurlijk in 3 landen.
0: Ja. En die hele later, die laat ik gewoon gaan.
1: Alhoewel, ik hoorde van de week dat er toch nog gemiddeld 100.000 mensen kijken 's nachts naar een wedstrijd.
0: Oké.
1: Nou, vind ik toch nog wel aardig veel, toch?
0: Ik denk dat ik Nederland wel ga kijken, maar dan...
1: 3 uur, hè, volgens mij.
0: Ja, nou ja, goed, dan zetten we de wekker maar van.
1: Ja, zo is het.
0: Maar in 1971 was er ook een wereldkampioenschap bezig. Het was namelijk het allereerste onofficiële eerste wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. En dat vond plaats in Mexico. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde.
1: In dezelfde contrée, ja. Zeker.
0: En wie deden daar mee? Vrouwenvoetbalteams uit Engeland, Argentinië, Mexico, Frankrijk, Denemarken en Italië. Dus het schijnt het best bezochte sportevenement voor vrouwen ooit te zijn. Tot nu toe.
1: Tot nu toe zelfs?
0: Tot nu toe.
1: Oké.
0: Ja, zo staat hier in de boeken vermeld.
1: Wie won die...
0: Tot mijn spijt moet ik erkennen dat ik dat niet uitgezocht heb.
1: Oh. Joh, maak het uit, joh. Maar het was wel leuk. Ik had niet verwacht overigens dat het er toen al was.
0: Ja, dat zou je niet... Maar daarom waarschijnlijk ook een heel beperkt aantal teams.
1: Ja, zeker.
0: Even gaan door naar het volgende nummer. De Star Console met iets wat ik jullie allemaal toewens. Een lange hete zomer.

0: Een long hot summer.
1: Ja, wel een beetje bijzondere plaat, toch?
0: Ja, vind je?
1: Ik kende ze niet zo, moet ik eerlijk zeggen, deze band.
0: De Staalkansel.
1: Nee.
0: Ja, het is wel een bijzondere geluid eigenlijk. Maar eerlijk gezegd, Paul Weller vind ik altijd. De ex van de Jam. Dat vind ik altijd kwaliteit.
1: Ja, precies. Precies. Ja, ja. Nee, ik zat de Long Hot Summer te zoeken. En toen kwam ik op een speelfilm uit 1958 met Paul Newman. Nou, dat is natuurlijk wel een behoorlijke naam. Maar dat ging meer. Die summer, dat was waarschijnlijk heet omdat in de familie wat veet is uitgevoerd.
0: Oké, dus niet vanwege,
1: niet die
0: niet vanwege de global warming zoals we tegenwoordig hebben.
1: Ja.
0: Maar als het goed is, hebben we vandaag de omslag naar vandaag.
1: Morgen. De buienradar die voorspelt morgen hier in Capelle morgenmiddag 33 graden.
0: Nou, daar word je niet vrolijk van. Tenminste, ik niet.
1: Nee, dat is dan meer gelijk het andere uiterste.
0: Ja.
1: Een gaatje op 3, 4, 25, dat mag hoor.
0: Ja. Maar goed, we hebben van alles te willen.
1: Nee, laat het maar overkomen, joh.
0: We gaan naar de volgende. Ja. De zombies. Dan word je heel lang in dit, dan word je een zombie.

0: beetje relaxed nummer. Wel lekker, ja. Als het warm is, zo'n zo zoele zomernacht, zomeravond. En achter komen we nog. Hè. Dat
1: ja. Nog eventjes. Het is uit de opera Porgy en Bess, hè?
0: Ja, nou je het zegt, ja.
1: Ja, ja ik ja. weet alles van opera's. Nee,
0: was bij jou niet, had ik een geneer, maar
1: dat, ja, dat klopt. Ja, ja, ja, dat is, ja. Er zijn meerdere die het nummer hebben uitgebracht. Maar okay. Ja, het is gewoon een heerlijk glijdend nummer.
0: Maar dit is het origineel? Ja. Origineel van de opera?
1: Nee, ik geloof, ja, de tekst wel. Maar het is niet de band die het als eerste heeft uitgebracht. Okay. Nee, dat niet.
0: Okay.
1: Nee.
0: Hey, we gaan nu naar een band, ja, die kende ik dus niet. Galaxy Lynn.
1: Ja.
0: Met Long Hot Summer. Die titel hebben we al eerder gehad, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar het is een band met onder andere Robbie van Leeuwen. Die kennen we van Shocking Blue.
1: Ja.
0: En een band waarin niet de gitaar, maar de elektrische mandoline centraal staat.
1: Dat is toch ook wel heel bijzonder?
0: Daarom, laten we lekker gaan luisteren naar de Long Hot Summer van Galaxy Lynn.

0: Ja. Als je dan de eerste tonen van het nummer hoort, dan weet je gelijk...
1: Dan is dat zo'n, oh ja.
0: En maar als momentje. Je dan de naam van de band Galaxy Lynn zegt... Nou, dan, ja, nee, dan nee. heb je enorme vraagtekens.
1: Nee. Hey, ze stonden, het bedoel is niet gering. Ze stonden met Roxy Music en de Who samen in de Vliegenmolen in Voorburg.
0: Ja, dat zijn toch niet de eerste bands, hè? Zeker niet. In die
1: en
0: tijd,
1: helaas, na een Long Hot Summer is het uit elkaar geklapt...
0: Ja, toen was te warm. Over. Was te warm, denk ik.
1: Toen was het over. Het was te warm. Ja. En je had het net over warme nachten. Ja. Nou, daar gaan we dus nu naartoe met Summer Nights. John Travolta en
0: Olivia Newton-John. Olivia,
1: John, krijg je het warm van, hè?
0: Ja. Ja.
1: Vlakke
0: altijd,
1: nachten.
0: Altijd een zwak voor Olivia Rad.
1: Nou, ze hebben er ook muziek aan.

0: Ja, het schijnt dat de hele filmcast met dit nummer heeft meegezongen toen.
1: Zo te horen wel, ja.
0: Dat, ja. Dat, is een dat schijnt redelijk exceptioneel te zijn, ja.
1: Hey, maar even persoonlijk te worden. Wat is jouw favoriete vakantiebestemming? Ga je naar het bos? Ga je naar het strand? Ga je naar de
0: nu?
1: Stad?
0: Nou, ik ga over ruim over 2 weken zit ik, als het goed is, in de buurt van Barcelona.
1: Lekker.
0: En daar is het de bedoeling niet om 7 dagen aan het strand te gaan liggen, maar om met de trein wat plaatsen in de omgeving te bezoeken.
1: Met de trein?
0: Ja, we zitten niet echt in Barcelona, maar wel vlakbij. Ja. En er zal ongetwijfeld natuurlijk ook wel een half middagje strand bij je om de hoek komen kijken.
1: Okay.
0: Maar het is niet de bedoeling om daar 8 dagen lang te kijken hoe bruin dat je terugkomt. Nee.
1: En wel toevallig, want Sandy Coast heeft een nummer over de Summer Train.
0: Komt-ie?
1: Komt-ie?

0: Leuk hè?
1: Dat, ja.
0: Oeh, oeh.
1: Ja, dat maakt het toch helemaal, dat plaatje dan. Hè?
0: Ja.
1: Nou, die Hans Vermeulen was er eigenlijk vroeg bij, hè?
0: Ja.
1: 14 jaar. En ja, toen begon hij met al
0: grote
1: Sandy Coast Skiffle Group.
0: Ja.
1: En toen wilde zijn broer er ook bij komen. Maar die zei wel, dan moet dat Skiffle Group erop.
0: Oh, dat wist
1: en toen hebben ze Sandy Coast gaan doen.
0: Oké. Okay. Ja. Nee, maar met Hans Vermeulen is wel een grootheid inderdaad, ja. Een goede stem heeft die Rosa trouwens.
1: Ja.
0: En weet je dat nummer met Anita Vermeulen? Heeft hij samen een nummer? En Anita begint. Maar op een gegeven moment valt Hans Vermeulen in. En dat is voor mij het mooiste moment van het nummer, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, de man is ook veel te vroeg overleden.
0: Ja. Hey, vroeger ging ik nog wel eens aan camping. Toen de kinderen nog klein waren, daar had ik er wel plezier in. Ik weet niet of het bij jou zit, maar mij krijg je nou niet met de tent in, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, wij zijn de laatste jaren toen naar een staakcaravan. En dat was toch ook wel heel relaxed, hoor.
0: Ja. Ik wil zeggen dat ik nu de vorige keer toch geef aan een lekker hotelletje met een lekker ontbijtje. Een goed bed tussen aanhalingstekens. Het kan meevallen, het kan tegenvallen.
1: Soms is het wel eens kramperen en dan is het niet leuk meer.
0: Ja. Hey, we gaan luisteren naar de Motels Suddenly Last Summer.
1: Met de frontvrouw.
0: Met de frontvrouw, jazeker.

0: Maar jij wist de naam, hè, van de frontvrouw.
1: Ja, die heb ik even opgezocht. Maar ja, ja, weet je, dan moet ik even in mijn dossier kijken.
0: Ja.
1: En Martha Davis.
0: Martha Davis.
1: Dat is wel een mooie naam.
0: Ja, ja. Heeft ze verder? Nee, ik weet verder.
1: Voor de rest ken ik er geen details van. Nee.
0: Hey, we gaan weer door naar een Nederlandse band. Diesel met Sausalito Summer Night. Het is toch wel bijzonder, want zo heel lang heeft die band niet bestaan. Maar met dit nummer hebben ze de Amerikaanse top 40 gehaald.
1: Ja, dat is dan toch bijzonder.
0: We kunnen er niet zo heel veel na zeggen.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Diesel.

0: Sausalito Summer Nights van Diesel. Hey, we gaan nou een beetje een rare bandje, vind ik het.
1: Ja, maar ik vond het toch wel leuk, hoor.
0: Jawel, het is wel leuk. Beetje, het is een Duits bandje met de vetkuiven.
1: Ja.
0: En ze, bijzondere personages ook, want ze schijnen dus allemaal alle personages uit de Simpsons na te kunnen doen. Ja, dus ze gaan niet de deur uit zonder een kammetje in de zak.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Dus heel bijzonder. De Baseballs gaan we luisteren met Sad on a Summer Day.

0: Volgens mij moest er lucht in de band gepompt worden of zo.
1: Nou, daar heb jij nog een verhaal over. Dat doen we de volgende keer.
0: Dat doen we de volgende keer, ja. Ja, ja de volgende is natuurlijk een nummer wat... Ja, wie kent hem niet?
1: Nee, wou ik
0: de Britse ex-loodgieter, blues-rockzanger. 1968 zijn grootste hit met Beatles cover... With a Little Help From My Friends.
1: Ja.
0: Joe Cocker. En wat gaan wij niet draaien. Wij gaan draaien...
1: Ik ben nou helemaal verslag. Want ik stond ineens aan whisky te denken.
0: Ja, joh.
1: Gek, hè?
0: Ja, nee. Ja, ja, vertel eens zelf, waarom?
1: Nou ja, ik nam aan dat hij wel een bordeltje lustte, toch?
0: Whisky, ja.
1: In zijn goede tijd. Nee.
0: Nou, de stem heeft hij wel voor.
1: Ja.
0: Ja, en die spastische beweging, hè?
1: En misschien een sigaretje ook tussendoor. Ja, ja.
0: En maar vooral die spastische beweging als hij de podium
1: Heel
0: stond,
1: bijzonder.
0: Daar viel hij mee op. Joe Cocker gaan we luisteren. Bijna laatste nummer. Summer in the City.

0: Toch wel een klassieker dit ook.
1: Nou ja, dat zou ik wel zeggen. En morgen, nou, dek je mij met die temperaturen die ze opgeven.
0: Ja. Ja. Ik heb nu alles openstaan, zodat het huis daar lekker koel kan worden. Een beetje...
1: Heb je airco?
0: Ik heb geen airco. Nee.
1: Nou ja, dan is het eigenlijk zoveel mogelijk deuren dicht houden.
0: Ja, voordat ik een nieuwbouwhuis heb, dus is het op zich...
1: Goed geïsoleerd.
0: Maar ja, nadat daarvan is, als de warmte binnen is, dan krijg je het ook moeilijker weer uit, hè?
1: Nee, dat is absoluut waar. Maar ja, dat is een opbouw over de komende dagen, dus dat gaan we ook wel weer krijgen. Dus,
0: maar we gaan het zien.
1: Vliegt soms, hè, Huub?
0: Ja.
1: Want de uitzending zit er bijna op, maar we zijn dit ook al bijna aan het eind van de zomer.
0: We gaan nog één nummertje draaien. En hoop dat de zomer nog even duurt voordat...
1: Laten we daar maar vanuit gaan.
0: Dit is Dusty Springfield. The Summer is

0: Ja, het is niet alleen de summer die over is, Oscar.
1: Nee, kijk op
0: het programma is ook over.
1: Die is onverbiddelijk. Ja. Volgende week weer?
0: Ja, nog één keer, hè? Dan een zomerstop.
1: Ja, doen we even een zomerstop.
0: Doen we even een zomerstop. Maar volgende week nog één keer wat af te leren.
1: Zo is dat. Doen we absoluut.
0: Hey, fijne dag verder.
1: Fijne dag verder.
0: Geniet
1: tot de volgende
0: van de zomer.
1: Keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van 2 gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pellets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pellets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekijk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pellets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekerk werden de pellets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties, vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van woensdag 17 juni. Vandaag is het tijdig vrij veel bewolking. Mogelijk valt er een enkele lichte bui, maar veelal blijven droog. En de loop van de dag breekt ook van tijd tot tijd de zon weer door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 23 tot 24 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit het zuidwesten. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag rond de 28 graden worden. In de nacht van donderdag of vrijdag kan er een enkele lokale bui vallen. En het blijft dan erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Aanvankelijk op vrijdag kans op een bui, dan is het tijdelijk weer droger met zonnige perioden. Maar later op vrijdag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt erg heet met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Op zaterdag is het duidelijk minder warm, maar nog altijd zomers warm. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een westelijke richting en na een minimumtemperatuur van 19 graden wordt het zaterdag in de middag zo'n 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, blijft het op de meeste plaatsen droog. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 17 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 29 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van twee gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten er in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pellets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pellets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekijk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pellets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekerk werden de pellets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties, vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van woensdag 17 juni. Vandaag is het tijdig vrij veel bewolking. Mogelijk valt er een enkele lichte bui, maar veelal blijft het droog. En de loop van de dag breekt ook van tijd tot tijd de zon weer door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit het zuidwesten. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het in de middag rond de 28 graden worden. In de nacht van donderdag of vrijdag kan er een enkele lokale bui vallen. En het blijft dan erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. Aanvankelijk op vrijdag kans op een bui, dan is het tijdelijk weer droger met zonnige perioden. Maar later op vrijdag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe, bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt erg heet met een maximumtemperatuur rond de 32 graden. Op zaterdag is het duidelijk minder warm, maar nog altijd zomers warm. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een westelijke richting en na een minimumtemperatuur van 19 graden wordt het zaterdag in de middag zo'n 26 graden. Op zondag waait de wind uit een oost-noordoostelijke richting. Er zijn dan flinke zonnige perioden, blijft het op de meeste plaatsen droog. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 17 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 29 graden worden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk op de afrit Brielle van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten, na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielle. En dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel

0: De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan de IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met 5 heel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, op de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meestal matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht en ook de oprit op de N57 naar de A15 richting Europoort is dicht. Dat levert lange files op de A15 zelf natuurlijk. Tussen of bij Rozenburg eigenlijk tot Spijkenisse ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, Rotterdam-Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne is de vertraging ook meer dan een uur. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 drie kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Culemborg is de vertraging een half uur. En opvallend veel vertraging vanmiddag ook op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Daar nu 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ongeluk op de afrit Brielle van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielle naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenisse ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting knooppunt Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij knooppunt Lunetten ook een lange file op vanaf knooppunt Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen.

0: maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan de IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met vijf heel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, op de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meest matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer een half uur vertraging, ook door slecht wegdek. En door de problemen bij Brielle op de A15 is het ook vastgelopen op omliggende wegen, zoals de N218 Oost-Voorne Spijkenisse. Bij Spijkenisse ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk op de afrit Brielle van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen zijn de afritten Brielle dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. De slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties. Vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 7.

0: En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden. De temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, op de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meestal matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 door een ongeluk bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit bij Brielen dicht. Dat levert ook in beide richtingen lange files op. Van Europoort naar Rotterdam is de vertraging nog 35 minuten tussen Rozenburg en Spijkenisse. De andere kant op tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne ook nog een uur vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuiken en Boksmeer 25 minuten oponthoud door asfaltschade. En door het ongeluk op de A15 is het ook vastgelopen op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar ook 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ongeluk op de afrit Briele van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten, na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Briele. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte, zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Briele nog steeds dicht, naar de N57. En verder nog een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: optrevist is Frans Alexander en amigos van Radio Capelle. De optredens van Pablo Alborán zijn betoveren mooi. De Spaanse superster creëert romantische magie met fado-achtige piano-balladas. Daarna schroef Alborán het tempo op met latin percussie en flamenco gitaren. ¿Qué tal te va? Is een van zijn bekendste creaties. Pablo Alborán de España nos hechiza con esta canción. ¿Qué tal te va?
1: ¿Qué tal te va? He visto que has hecho de nuevo tu vida con él. Me decíais que erais solo amigos. Y mira qué bien se te ve.

0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: Met zijn bijzondere stem en prachtige interpretaties, Manuel José Oud Colombia vertolkt Almohada, liedje

0: Lice Cambiaré, van Luis Fonsi en Faith, is een combinatie van salsa-traditie met de moderne stedelijke roots. Het wordt omschreven als een pop geïnspireerde salsa. Het nummer is rijk aan piano, percussie en blazers. Cambiaré de Luis Fonsi junto a Faith es una salsa romántica contemporánea. Ha recibido comentarios positivos por fusionar la tradición salsera con un toque moderno y urbano que conecta con las nuevas generaciones. Cambia.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ongeluk op de afrit Briele van de A15 is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten, na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Ja, welkom luisteraars bij Taste of Music hier bij Radio Capelle, aflevering 797 alweer. En ook in deze uitzending hebben wij weer een mooie muziek samengesteld. En we hebben live muziek. We hebben uit Noord-Holland en Amsterdam komt Zala en zij gaat de 5 liedjes hier live spelen. We gaan ook een interview met haar houden, maar dat is pas later. Daaromheen draaien we prachtige muziek. We hebben blues, we hebben live opnames hier in de studio gemaakt. En we hebben een album van de week, die is van een band uit Dublin. Maar we begonnen met een band uit Zwitserland. De band heet Black Sidau en is opgericht door Janine Katrein. En de band bestaat uit 7 personen. Vrienden, familie, want haar zus speelt erin en haar broer. En die heette Vera en Simon. 23 oktober staan ze in Utrecht, in Tivoli Vredenburg. En 24 oktober in Groningen. En dan spelen ze in de Spot. En 25 oktober in Antwerpen. En dan spelen ze in het prachtige zaal, die heet De Roma. En ja, een zaaltje uit 1928 is dat. Heel mooi zaaltje. Wat ook heel mooi was, dat hebben mensen die naar Best Kept Secret zijn geweest en haar hebben gezien. Dan heb ik over Aldous Harding. Ze komt uit Nieuw-Zeeland. Die was daar de afgelopen weekend, speelde ze daar. En ik had gelezen dat het een prachtig optreden is geweest. Wil jij nog een keertje zien, dan moet je toch echt naar andere plaatsen in Europa. Want in Nederland speelt ze voorlopig niet. Ja, ze gaat naar bijvoorbeeld Montreux Jazz Festival, bekend iets, Cactus Festival. Een festival in Portugal, in Duitsland, maar Nederland dat niet. Ze heeft een album uitgebracht en nog niet zo lang geleden. Is ook album van de week hier bij Taste of Music geweest. En op dat album zat een prachtig liedje. En dat gaat over San Francisco en dat gaan we nu draaien.

hoorde de Britse band Lear, oftewel L-Y-R, Land, Jacht, Regatta. Darkshire Reservation is hun tweede volle album. En ze zijn met z'n drieën. En een van de heren is een bekende dichter des vaderlands in Groot-Brittannië. En je hoorde het nummer Guernica Jigsaw. Daarvoor uit Nieuw-Zeeland, Aldous Harding met San Francisco van haar recente album. Wat ook een prachtalbum is geworden. En ze heeft nog wel wat optredens staan, maar niet in Nederland. Dichtstbijzijnde is in Brugge. En dan speelt ze daar op het Cactus Festival. En dat is volgende maand, 10 en 12 juli. We gaan naar naar Ierland, want daar komt Mike Flannery vandaan. Hij heeft een album uitgebracht en daar heeft hij heel veel duetten op staan. Onder andere met de zangeres Lisa Eddington, en die maakt altijd ook fantastische muziek. Het album heet The House Must Win en van Mick Flannery. Featuring Lisa Eddington gaan we luisteren naar Grace's Waltz.

0: Ja, je hoorde de band Lemoncello. En het nummer wat je hoorde, dat was Karaoke Night. En dat komt van het album Perfect Place. En dat is het album van de week hier bij Taser Music. Het tweede album van dit alternatieve folk duo uit Londen. Uit Dublin. Laura Kirky en Claire Kinsella. Dat is, zijn de muzikanten die Lemoncello vormen. En ze maken prachtige muziek. Hun vorige album was trouwens ook ooit album van de week bij Taser Music. Daarvoor hoor je ook uit Ierland Mick Flannery featuring Lisa Hennigan met het prachtige liedje Grace's Waltz. En beide artiesten blijven voorlopig toeren in Ierland, want ze hebben geen plan om naar Nederland te komen. Dus wie weet volgend jaar of ergens eind van het jaar. We gaan over naar het allerbelangrijkste van deze music en dat is het live gedeelte. En deze week hebben wij een muzikant uit Amsterdam en haar naam is Zala. Ze staat tegenover mij. Welkom.
1: Hoi, dankjewel.
0: Hallo. Hey, hoe lang maak je al muziek zoals je vanavond gaat spelen?
1: Zoals ik vanavond ga spelen, denk sinds de afgelopen 3 jaar ben ik steeds meer de folkrichting of de popfolkrichting op aan het gaan. Dus de afgelopen 3 jaar dat het echt zo meer zoals je het vanavond gaat horen zijn vorm heeft gekregen. Maar ik schrijf wel liedjes sinds ik... Mijn eerste liedje, dat schreef ik toen ik 10 was. En dat heette Ik ben gek op muziek. en daarvoor zong ik al en speelde ik al piano. Dus het gaat heel ver terug. Ja, het heeft allemaal stadia gekend. Ja.
0: En de liedjes die je de afgelopen 3 jaar hebt geschreven, waar gaan ze zo wel over?
1: Ja, ze gaan eigenlijk over... Ze zijn over het algemeen heel melancholisch. Dus ik schrijf veel over dingen die ik moeilijk vind. Ik vind het leven niet altijd even makkelijk. Maar ik vind het ook... Heel erg mooi. Dus het, heel erg dat soort bitterzoete hoe ik het leven ervaar. Daar schrijf ik heel veel over. Beetje zoals een dag als vandaag. Want ik had heel veel zin om hier te komen spelen. En toen ging er eigenlijk van alles mis onderweg. En dan voel ik gelijk inspiratie om daar niet over te gaan schrijven. Want het komt altijd toch goed. En ik had even een uur geleden toen ik hier aankwam het idee van... ik moet het afzeggen en het gaat allemaal niet goed komen. En nu sta ik toch hier met één snaar minder. Maar ik ga toch mijn liedje spelen. Dus.
0: Ja, daar zijn we heel, heel blij mee natuurlijk.
1: Ja.
0: En wat je zei, het komt altijd weer goed.
1: Precies.
0: En je zei ook, je speelde ook piano.
1: Ja.
0: Als je zeg maar liedjes schrijft, zit je dan eerst een melodietje achter de piano of achter je gitaar? Of is dat wisselend? Heb je eerst een melodietje of eerst de teksten? Hoe gaat zo'n liedjesproces bij jou?
1: Ja, heel verschillend. Maar ik heb bijvoorbeeld vandaag liep ik door het bos. En dan als ik door het bos loop, dan komen er heel vaak teksten en melodieën. En dan toen ging ik daarna thuis zitten met mijn gitaar en toen bedacht ik daar iets omheen, zeg maar. En dus ook wel met gitaar schrijf ik veel ook in open tunings. En dan heb ik eigenlijk geen idee wat ik doe. Dan is het veel meer een soort van speeltuin. Van alles klinkt mooi, want het is allemaal open, zeg maar. Met piano heb ik wel wat meer. Dan weet ik wat meer zeg maar, wat ik echt aan het doen ben. Dus dan schrijf ik ook vaak wat complexere chord progressions. En wordt het ook vaak wat theatraler, grappig genoeg, achter de piano. Het is toch een beetje zo'n theatraal instrument. Of tenminste, hoe ik het inzet. Uh-huh. Ja.
0: En welke muzikanten hebben jou beïnvloed? Of welke muzikanten draai je graag in je camper?
1: In mijn camper? Ja, die staat hier voor de deur. ik draai heel veel Judy Sill. Zij is echt mijn... ken je haar toevallig?
0: Dus volgens mij jaren 60, 70.
1: Ja, klopt. Ja, nou, veel mensen die kennen haar niet. Want ze is een beetje zo in de schaduw van Joni Mitchell. En heeft een heel moeilijk leven gehad. En daardoor alleen maar 2 albums kunnen maken. En 1 onuitgebracht album. Maar ik vind haar, toen ik haar muziek voor de eerste keer hoorde, toen. Dat heeft me zo geraakt op echt een heel ander niveau dan andere artiesten. Maar ik moet denken nu aan Jacob Alon. Ik weet niet of je hem kent, maar hij.
0: Van naam.
1: Raakt mij ook op die manier. Echt geweldige artiest. En de band Black Sea Dahoo. En die heb ik toevallig door jou ook ontdekt. Want toen ik naar Miyuk aan het luisteren was, een paar maanden geleden, toen draaide jij die avond een nummer van hun. En toen ben ik naar hun concert geweest en ik ben helemaal weg van hun.
0: Dat is leuk om te horen. Ik heb ze toevallig begin van de uitzending ook gedraaid.
1: Echt?
0: Maar toen was jij ergens anders.
1: Toen was ik ergens anders. Wat grappig. Ja, ik vind hun echt helemaal het einde. Ja,
0: ja
1: hele mooie muziek. Ja.
0: Ja, dat is leuk om te horen.
1: Ook een beetje dat bitterzoete, dat melancholische, wat heel erg in die melodieën en die teksten en zo zit. Daar daar word ik heel erg geïnspireerd ook door.
0: En nu lees ik ergens dat je ook bezig bent met een EP. Of misschien heb je hem al uitgebracht. Dat weet ik niet zeker.
1: Ik heb hem niet uitgebracht. Ik heb wel een hele EP gemaakt. Maar ik ben een beetje te perfectionistisch, denk ik. Ik heb er heel veel werk in gestopt. En toen voelde ik uiteindelijk aan het einde van... Het voelt gewoon niet helemaal goed. En ik heb dus nog nooit iets uitgebracht. Dus ik heb het idee dat die drempel is voor mij zo hoog. En ik heb wel nog de stems. En ik wil het misschien met een andere producer verder gaan doen. Ik wil sowieso iets uitbrengen. Maar door... In het komende jaar. Maar het is nog niet helemaal daar waar ik het hebben wil.
0: Nee, maar door All That Has Ever Been. Daar kunnen we een streep door zetten.
1: Nee, oh nou, dat is sowieso... Dat liedje ga ik ook spelen. Okay. Dat is sowieso wel de titel van de EP. En de liedjes die kloppen wel, maar het is gewoon... Er is zoiets... Het is te gelikt geworden of zo. En met 100 vocal takes. En dan alle mooie stukjes geknipt. En aan het einde was ik van... Ik voel dit gewoon helemaal niet meer. En als mijn muziek iets is, dan is het wel vanuit gevoel. Soms bijna een beetje te erg. Want het kan ook wel heel intens zijn of zo. Om zoveel van mijn gevoel te delen. Maar dat was er eigenlijk uitgehaald. Dus toen aan het einde... Maar dat is ook alweer bijna een jaar geleden... toen ik met die producer werkte. Toen heb ik toch gezegd van... Oké, ik ga het even stilleggen. En sindsdien ligt het wel een beetje stil. Het opnemen, maar niet het schrijven gaat wel gewoon nog door.
0: Gaat gewoon door.
1: Het vormt zich steeds meer. Ja.
0: Hey, en qua optredens... nu speel je vanavond hier... maar heb je misschien de komende periode... zeg maar van tot nu tot en met... zeg maar eind september optreden staan?
1: Ja, ik heb voor nu eigenlijk twee dingen. Ik speel de 28e van juni in Fort Vuren. Het is in Gornikum, zeg ik dat
0: Gorkum.
1: Goed?
0: Gorkum, oh, daar zo. Ja. Tegenover Slot Loevestein.
1: Oh ja, nou, ik ben er nog nooit geweest, maar ik werd ervoor gevraagd om daar te spelen. En het zag er heel vet uit, dus ik heb daar heel veel zin in. En ik speel ook weer op Lorelei. Dat is een vrouwenfestival aan begin juli. Volgens mij vanaf 6 juli. En daar ga ik ook weer een paar optredens doen. Dus daar
0: Oh ja, je hebt het wel verteld, maar voor de luisteraars.
1: Ja, tuurlijk. Het is een vrouwenfestival in Zeewolde.
0: Dus ik mag niet komen.
1: Dus jij mag niet komen. Jij moet naar Fort Vuren komen. Maar ja, misschien. Ik hoop dat er nog meer gigs aankomen.
0: Hey, als mensen dat allemaal willen weten, waar jij dan... Voor de mannen waar je dan speelt. Voor het vuur, maar ergens anders. Even voor de vrouwen ook.
1: Ja, ja.
0: Waar kunnen ze jou volgen op de socials?
1: Op Instagram ben ik vooral actief. Ik probeer, of tenminste, ik heb TikTok een beetje geprobeerd, maar dat vind ik toch een beetje lastig. Dus vooral op Instagram heet ik @ZalaOnEarth. En daar post ik wel altijd als ik een nieuw optreden heb. En ook als mijn EP er echt aankomt, dan zal ik het daar ook op gaan delen.
0: Kijk eens aan. Nou, we zijn benieuwd naar je muziek. Ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium hier.
1: Ja, dankjewel.
0: In de studio van Radio Capelle. En dan gaan wij genieten van Zala. Haar Instagram is, daar kan je gewoon naartoe gaan. TikTok, dat moet je dus niet doen. En dan gaan we daar, kan je dat vinden. Zala Onheard. En daar is het... Daar kan je haar vinden. Wij gaan over naar het allerbelangrijkste. We gaan genieten van de muziek van Zala hier live bij Taste of Music.

Dat nummer heette of heet Free With Me. Het volgende lied wat ik ga spelen. De eerste twee liedjes. Ik schrijf eigenlijk niet zo heel veel liefdesliedjes. Wel over meer een soort algemene liefde. Maar deze twee liedjes zijn allebei geschreven voor twee liefdes. De volgende heet Regular Girl.

Sorry, ik raakte een beetje afgeleid door de bas. Die is net even iets te intens, denk ik. Zo, gaat het een beetje over mijn stem? Even kijken. Nu is de hele gitaar eruit, hè? Of niet? Sorry. Het is een echt live radio. I'm setting up. I'm driving away. Klinkt hij zo goed? Oké, daar gaan we weer.

Even een slokje water. Het volgende nummer heet Maybe That's It. En dit is een van mijn oudste liedjes die ik nog speel. Het gaat heel erg over wat ik beschreef net in het interview, over die duisternis in jezelf omarmen en ook dat juist als de portal, zeg maar, zien naar het licht. Maybe that's it.

Ja, dat was Zala hier live bij Taste of Music. En in de tweede uur dan gaan wij nog een aantal liedjes van haar horen. En wil je haar volgen? Ze heeft op Instagram een account. Zala on Earth, dat is het. Dan kan je haar volgen. Dan kan je zien wanneer ze op Voor het Vuur gaat optreden. En ja, dat is een prachtige plek natuurlijk. En dan kan je boven varen naar Slot Loevestein. En dat kun je dus daar allemaal zien. Je kan er ook goed eten. En het is een mooie locatie. We gaan over naar iets wat hier een aantal weken geleden is geweest. En een muziekant uit Gouda, Danny van der Wielen. En nog niet zo lang geleden heeft hij zijn EP gereleased in het in Zowat. Dat is een zoutje in Gouda. En toen hij hier speelde, speelde hij dit nummer Fixes. Dat is ook zijn eerste nummer wat hij heeft uitgebracht onder zijn naam Danny van der Wielen. En het is een prachtig liedje. Luister maar, live opgenomen hier bij Taste of Music. Danny van der Wielen met de Fixes.

Ja, Danny van der Wielen met het prachtige liedje Fixes. Komt van zijn EP die hij nog niet zo lang geleden heeft gereleased. In de Zowat in Gouda, want daar komt hij ook vandaan. Tot nieuws van 9 gaan wij luisteren naar Lindsay Beaver en Fiona Boyce in het kader van de blues. Lindsay Beaver draait You Heard Me. En Fiona Boyce doet Party at Reds, Your Life. Zetten we dat in bij Taste of Music.

0: via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Ja, welkom terug in 2 uur van Teso Music hier bij Radio Capelle. En die begonnen wij trouwens met een bandje uit Drenthe, Bloem, Hals Over Kop. Die waren hier begin dit jaar te gast en erg leuke Nederlandstalige muziek. En ze hadden verteld dat ze niet veel later ook een optreden in België hadden. Dus het gaat goed met Bloem. We hebben nog meer prachtige muziek in de 2 uur. En album van de week, natuurlijk allerbelangrijkste, we hebben nog live muziek van Zala. Maar we gaan luisteren naar een band die 2 weken geleden te gast was. Nonnoui. En die speelde toen dit nummer One of the Boys. En dat gaan we nu draaien.

Ja, Walter Rucci met Gone, Gone, Gone. Muzikant die uit Zeeland komt, uit Goes, maar nu al ruime tijd woonachtig is in Amsterdam. Amsterdam-Noord om precies te zijn. En hij heeft een band en dat zijn Finse muzikanten. Dus hij gaat treden af en toe solo op in Nederland. En dan gaat hij ook wel eens naar Finland en dan heeft hij zijn band bij zich. Dus ja, sympathieke gast Walter en ook groot muziekliefhebber. Daarvoor hoorde je Nonui, muzikant uit Kroatië. Dus ze treden binnenkort ook op in Zagreb, het prachtige Zagreb. En ja, met One of the Boys. Begin juni stond was Wieke hier te gast, Wieke Liedjes. En ze had toen 5 liedjes gespeeld die ja, op haar EP en Ik Overdrijf staan. En die kan je ook gewoon aanschaffen bij de Betere Platenzaak en op haar website wiekeliedjes.nl. Maar ze zat ook een nummer en dat had geen titel. En ja, vond ik eigenlijk best een mooi liedje. Dus vandaar dat ik het gewoon ga draaien. Voor begin juni hier opgenomen in de studio van Radio Capella. Wiekeliedjes met een liedje wat geen titel heeft.

komt. Je gaat, de dingen bestaan. Ook als je gaat, je hebt een hond en bent gezond.

0: is de koningin van kracht. Er zit een wijsheid in mijn ziel. En ze weet wat ze wil.
1: Ja, prachtige muziek van muzikanten genaamd Miyuki. Ze is hier begin dit jaar te gast geweest en maakt prachtige muziek. Je kan haar samen met onze gast van vanavond, Sala, zien in, op het Lorelei Festival in Zeewolde. En dat is in juli. Juli is dat 8 tot 12 juli. Dan kan je daar naartoe als je vrouw bent, want daar is er alleen vrouwen. 28 augustus speelt u in Delft op het Happy Spirit Festival. En ja, voornamelijk een beetje in het noorden speelt ze Noord-Holland. Schorrel, Burning Love Festival, 29 augustus. Daarvoor hoorde je Wiekeliedjes en zij treden ook heel veel op her en der in het land. Kijk maar eens op haar site, wiekeliedjes.nl. Ze gaat van Drenthe naar de Waddeneilanden en van de Waddeneilanden naar het Torpedo Theater in Amsterdam. Dat kun je allemaal vinden op wiekeliedjes.nl. Onze gast van vanavond die speelt volgende week in Fort Vuren. Sala, en wil je haar volgen? Dan moet je naar Instagram gaan. Sala on Earth heet dat. En zij gaat nog 3 liedjes spelen. En ja, dus zo zeggen, geniet mee. Live bij Tissue Music van Sala.
2: Alright, er komen nog 3 liedjes van mij. Dit nummer heb ik geschreven voor mijn oma. En de komende 3 liedjes die zijn eigenlijk ook wel een beetje aan elkaar verbonden. Want ze gaan heel erg over loslaten. En dit nummer heet Hold On to Letting Go.

Ik ben er weer. Dit nummer heet Daughter. En ik ben dus mijn hoog E-snaar is gesprongen. Dus het klinkt een beetje anders dan normaal. Dus als het, als je dat hoort, dan weet je waardoor het komt.

Het laatste nummer heet All That Has Ever Been. Het zou ook de titel van mijn EP worden, die nog steeds in de maak is. En dit nummer is eigenlijk allesomvattend voor alle muziek die ik maak. Ik heb een soort idee dat alles wat er ooit is gebeurd en alles wat er ooit is gezegd en alle liefde die ooit heeft gestroomd, dat het weer teruggaat naar de kern waar we ook weer allemaal vandaan komen en dus terug naartoe gaan. En ik schreef dit liedje vanuit dat idee over mijn opa, nadat hij, ja, 5 jaar nadat hij was overleden, wat inmiddels ook alweer 8 jaar geleden is. Het nummer is 3 jaar oud. Dank jullie wel voor het luisteren.

Ja, prachtige muziek van Zala hier live bij Tasia Music. En wil je haar volgen? Ga naar Instagram toe. En dat is Instagram Zala on Earth. En daar kan je vinden wanneer ze gaat spelen op Fort Vuren. Ze had ook wel eens op het Lorelei Festival speelt. Dus daar kan je dat allemaal volgen. En we willen haar natuurlijk bedanken voor haar prachtige muziek. Zonder de hoge eisenaar zelfs. En dan zulke mooie muziek maken. Dus complimenten. Wij gaan naar Ome van de Week. Die is van een duo uit Dublin. Limoncello heten ze. Niet Limoncello, maar dat drankje, maar Limoncello. Tweede album heet Perfect Place. En we gaan luisteren naar het nummer. Dat heet ook Perfect Place.

prachtige muziek van Alila Dien. Deze muzikante die komt uit Californië. Heeft een prachtig nieuw album uitgebracht. En dat heet Who's Keeping Time. En Alila Dien die komt, is al in Nederland geweest om haar album te promoten. Maar ze gaat nog een keer terugkomen. En haar laatste optreden in Nederland was eind mei. Toen speelde ze in Rotterdam, een Lantaarn Venster. En 30 oktober komt ze naar Antwerpen, naar de Roma. 31 oktober Nijmegen door Roosje. En 1 november Paradiso in Amsterdam. Daarvoor hoorde je uit Dublin Lemoncello. En een duo muzikanten die al heel lang bevriend zijn. Claire en Laura. En ze maken alternatieve folk. En de ene is celliste en de andere is gitariste. Prachtige muziek. Tweede album is album van de week. Het heet Perfect Place. We gaan naar iets heel anders. Johnny Greenwood, die kennen mensen misschien niet van naam. Maar hij is een van de leden van Radiohead. En hij doet heel vaak muziek maken met muzikanten uit Azië. Midden-Oosten. Hij heeft nu iets gedaan met Shai Ben Tsur. En met een heel orkest erbij. En de Rajasthan Express. Luister maar naar Ranja. Prachtige muziek. Uit het voelt mij noorden van India. Een beetje richting de grens van Pakistan en Rajasthan. Luister mee naar Ranja. Zo heet het album ook.

Ja, heerlijke muziek uit India. Shaiben Soer, Johnny Greenwood van Radiohead met, en het Rajasthan Express met het nummer Ranja. En dat is het één laatste nummer wat we draaien, want we gaan nu naar het allerlaatste nummer. En dan wil ik eerst Zala bedanken voor haar bijdrage aan dit programma. En de luisteraars bedanken. En even zeggen dat wij volgende week niet zijn. De week erop zijn we er niet. Die week daarop zijn we niet. Nee, we komen 15 juli. Zijn we er weer. Gewoon even onze de batterij opladen. En dan de 15 juli hebben wij te gast Effie. Met haar Loopstation komt ze dan hier langs. En ze maakt indie pop alternatief en een beetje ska. Dus dat wordt heel erg mooi en goed. We gaan eruit met een band die echt wel wat te danken heeft aan een radiozender in Seattle, KEXP. Heb ik het over de Canadese band Angine de Poitrine. De gestipte mensen met maskers op. En die waren daar te gast en toen ging het helemaal stormlopen. En heel veel mensen hadden dat gezien. Ze gingen optreden. En eigenlijk is alles gewoon uitverkocht bij de heer. Als ze komen spelen, dan is er een kaartje weer te krijgen. Zeker in Nederland ze niet. En ze spelen 30 augustus Into the Great Wide Open. Door een roosje uitverkocht. Dan gaan ze eventjes naar Amerika. En wie weet komen ze ooit nog een keer terug. De 25 oktober in de Trix. Daar moet je op de wachtlijst staan. London Calling staan ze. Vera moet je op de wachtlijst staan. Dus dat gaat echt heel erg goed met deze band. Wij gaan eruit met een nummer van hun album Volume 2. En dat nummer heet UTZP. En dat is, ik zou zeggen, tot de 15 juli.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het WNA zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. De slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties. Vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met 5 heel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het WENA zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
11: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Jim Weatherly met een enkele reis richting California, richting de zon.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van woensdag 17 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond beleef het landschap op Midden-Delflanddag. De column van Han van der Horst. En Nederlanders weten niet hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Moet je mee oppassen als je met de maan gaat praten. Bruno Mars uit 2010, Talking to the Moon. En daarvoor Sade en The Sweetest Taboo. Ons eerste onderwerp vanavond. We leven het landschap. Het thema van de Midden-Delflanddag komende zaterdag 20 juni. Midzomerdag is het moment om het groene hart tussen stad en polder echt te ontdekken. Lisa van Uffelen is aan de lijn bij Terra Cox.
1: Lisa, dat groene hart hier binnen in ons bereik. We weten dat het prachtig is, maar kennen we het wel goed genoeg, vind jij?
2: Nou, dat vind ik wel een hele grappige vraag, moet ik zeggen. Want bij het organiseren van deze Midden-Delflanddag kwam ik aan een galerie Antoinette van Beurden.
1: Ja?
2: Die zit al jarenlang in Schipluiden. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben wel een Maaslandse van geboorte, dus ik ken Schipluiden ook vrij goed omdat ik hier werk. Maar toen merkte ik dat heel veel mensen dat ook nog niet zo goed kenden. Die hier ook al jaren in de omgeving wonen. Dus ik vind het wel bijzonder dat dat dan weer een soort ontdekking is in de organisatie van deze dag.
1: Waar gaat het allemaal over? En misschien kan je een kleine greep uit het programma geven.
2: Ja, het thema dit jaar is Beleef het landschap. En dat heeft natuurlijk te maken met de vier insteken die we hebben. Want een landschap kun je beleven. Je kunt er middenin staan. Maar je kunt ook zeggen, er zijn heel veel producten van het landschap die je heerlijk kunt proeven of kunt zien.
1: Ja.
2: En wij hebben eigenlijk vier insteken gehad dit jaar. Dat is de agrarische kant, de culturele kant, de recreatieve kant en de natuurkant.
1: Mooi.
2: En als je nou kijkt wat we bijvoorbeeld in Schipluiden en het Woud allemaal hebben aan locaties die meedoen, dan is dat gewoon echt fantastisch, want al die vier componenten zitten daar ook in. We beginnen, de opening op die dag is om 10:00 bij Boerderij Rodenberg. We zijn te gast bij Sietse en Anouk.
1: Ja.
2: En die zitten aan de Klaas Engelbrechtsweg in Schipluiden. En die hebben een heel weidevogelgebied in de Klaas Engelbrechtspolder. Dus dat is al heel interessant. We hebben ook een achttal kramen staan. Met niet alleen de verkoop van streekproducten, maar ook informatie over de imkerij die op die boerderij ook aanwezig is. Informatie over het weidevlees wat zij verkopen. Informatie van verenigingen die daar staan. Onze eigen vereniging natuurlijk.
1: Ik heb wel een paar praktische vragen aan jou, Lisa.
2: Ja.
1: Als moeder van een gezin, kan je met het hele gezin daar terecht? Ook met kleine kinderen, of is dat niks?
2: Ja, dat kan sowieso.
1: En nou, noem je verschillende locaties. Is er een aan te bevelen route dat je zegt, ik ga eerst dat doen en dan dat doen? En zo ja, hoe kom ik daarachter?
2: In het verleden hebben we wel eens fietsroutes of wandelroutes uitgezet.
1: Ja.
2: En wat blijkt nu, mensen gaan daar helemaal niet, gaan dat helemaal niet volgen, want die trekken gewoon hun eigen pad.
1: Okay.
2: Kijk, al deze locaties en ook het Woud natuurlijk, de Woudse Kerk is de hele dag open, waar je ook lekker koffie kunt drinken en wat lekkers erbij neemt. Daar is ook muziek. Weet je, mensen plannen dan gewoon, ik ga aan die kant Schipluiden in. Ik zeg maar wat aan de Klaas Engelbrechtsweg.
1: Ja.
2: Dan ga ik door Schipluiden. Ik ga bij Galerie Antoinette van Beurden de jachthaven ook bekijken die van haar partner is. En langs de Pluktuin fiets ik door naar het Woud.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik begin bij het Woud, want dat is toevallig voor mij.
1: Ja, ja. Is er wel een kaartje? Is er wel een kaartje dat je kan zien van je kan van daar naar daar gaan? Op jullie site bijvoorbeeld? Waar de locaties zich bevinden?
2: Dat denk ik niet, maar dat is wel een goeie. Dus dat zouden we misschien nog eventjes kunnen bekijken.
1: Nou, ik zeg het eigenlijk omdat ik zelf van plan was langs de fiets en dacht ik, oh, waar kan ik nou het eerste zijn en zo. Dus dat, daar was ik wel benieuwd naar. En ik was er benieuwd naar of het toegankelijk was voor iedereen. Is het in zo'n boerderij door de modder stampen met gummilaarzen aan? Of kan je ook met je rolstoel?
2: Ja, het boerderij Rodenburg is sowieso met de rolstoel toegankelijk, want de hele oprijlaan, daar kun je gewoon met je auto en je fiets. En aan het einde van die oprijlaan, daar kun je je auto parkeren of je fiets neerzetten. En dan ben je al op het erf van boerderij Rodenburg. Ook bij de jachthaven kun je zo terecht via de Gaagweg. En je hebt ook een ingang van de galerie van Antoinette van Beurden op datzelfde terrein. En dat is dan via het fietspad, is er een brug die ook opengezet wordt. Maar dat is niet voor rolstoelen, dus dat is echt voor mensen die op de fiets komen.
1: Ja. Nou, je hebt ons een heel stuk wijzer gemaakt. Misschien ook nog wel een tip om even naar jullie site te gaan. Om lid van de vereniging te worden.
2: Sowieso, ja.
1: Midden-Delfland Vereniging. Dank je wel.
2: Dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn.
1: Ja. Nou, dank je wel voor al deze informatie, Lisa van Uffelen. Wanneer is de dag? De Midden-Delfland
2: dag? De dag is op zaterdag 20 juni.
1: Ja.
2: En op onze website staat niet alleen informatie over onze locaties, maar ook alle activiteiten waarvoor je eventueel in moet schrijven. Dat mensen van tevoren weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Er staat een wandeling van onze eigen vereniging. De microscopie staat erop. De Abbestee is ook open, boerderij de Abbestee, voor rondleidingen. Maar dat zijn echt bepaalde tijden.
1: Ja, ik begrijp het. Eerst toch maar even naar de site voor de zekerheid.
2: Nou, sowieso is dat heel handig.
1: Ja, nou, heel hartelijk bedankt voor al deze informatie en deze geweldige tip. Dankjewel, Lisa van Uffelen.
2: Heel graag gedaan.
1: Dankjewel.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Somewhere Only We Know, Lily Allen was dat. En daarvoor Enrico Macias en Je Porte un Bonheur. Zometeen, mensen en bevers hebben andere opvattingen over waterbeheer. Dat zegt Han van der Horst in zijn column. Zometeen na Johnny Mathis en Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late.

Lieve mensen, wij zijn als Nederlanders best trots op hoe wij het water weten te beheersen. Althans, dat zeggen we graag. Menig buitenlandse gast komt dan aan met het cliché: God heeft de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland geschapen. Wij nemen dat compliment dan onder dankzegging in ontvangst. Zeker in onze streken, want de luisteraars naar de late avond woonden bijna allemaal onder de zeespiegel en achter een dijk. Maar het is natuurlijk flauwekul. Als we het hebben over de strijd van Nederland tegen het water, dan is de stand eigenlijk 0-0 op zijn best. Onze voorouders leerden droge voeten houden. Eerst door het opwerpen van terpen en later door de aanleg van dijken. Dat laatste doen we nu een jaar of 1200. Maar alles bij elkaar waren die voorouders van ons eeuwenlang vooral in de verdediging. De zee gaf, maar nam vaak nog meer terug. We zeggen het niet, maar je kunt als mensen met het water alleen maar tot een vergelijk komen. Ook vandaag, ook met onze technologie, ook met onze deltawerken. Dat wordt de laatste tijd opnieuw duidelijk. Je ziet het aan de wadi's die overal worden aangelegd en waar mijn column van verleden week over ging. Je merkt het aan de uiterwaarden en aan sommige polders die terug worden gegeven aan de rivier. Je zou eigenlijk moeten zeggen dat we met het water in vreedzame coexistentie proberen te leven. En als we een dijk verhogen of een nieuwe aanleggen, dan tonen we altijd respect, geen vijandschap. En nu hebben we, een probleem bij. We zijn niet meer de enige soort in ons gebied die aan waterbouw doet. Sinds het begin van de eeuw hebben we gezelschap van duizenden bevers. In tegenstelling tot de mensen houden zij vast aan het grote gezin, zodat hun aantallen nog steeds grotelijks toenemen. Natuurlijke vijanden heeft de bever niet, of het moest de wolf zijn, maar die verheugt zich bij ons mensen tegenwoordig ook niet meer in een goede reputatie. Verder schijnt het dat roofvogels wel eens een beverjong verscholken, maar dat moet wel een uitzondering zijn, want vader en moeder bever blijven hun leven lang bij elkaar. De jongen houden ze het liefst in aparte kinderkamers die deel uitmaken van hun burcht. Jawel, lieve mensen, bevers bewonen een burcht. Meestal zijn dat een paar generaties bij elkaar. De pubers en de jongvolwassenen helpen hun ouders bij het grootbrengen van de kleine broertjes en zusjes. De ingang van de burcht bevindt zich altijd onder water. Als de stand daarvan, van dat water bedoel ik, de bevers niet bevalt, dan ondernemen ze ingenieurswerkzaamheden zoals wij mensen dat ook zouden doen. Dit heeft nu het genoemde probleem opgeleverd. Met hun activiteit, het graven van lange gangen in dijken, het aanleggen van dammetjes, het vellen van bomen voor de mens ongelukkige plekken. Op al die manieren scheppen ze een omgeving die voor hun erg aangenaam is, maar voor ons mensen veel te nat. Wat wij teweeg proberen te brengen in samenwerking met de rivieren, doen zij teniet omdat ze andere voorkeuren hebben, die bevers. Dat is natuurlijk een goed recht. Toch willen sommige mensen maatregelen. Op Radio Rijnmond kwam een medewerker van het waterschap Hollandse Delta aan het woord. Hij wil zijn concurrenten, de bevers, kunnen afschieten als ze te veel ongedaan maken van wat Hollands Delta probeert te bereiken. Nu mag hij onder voorwaarden wel bevers vangen, maar dan moeten ze elders weer worden losgelaten. Het zijn nu eenmaal beschermde dieren en dat ze er zijn, komt door onszelf. De eerste bevers zijn door natuurbeheerders in de biesbos uitgezet. Nare kant van de zaak. Ze zijn misschien wel lastig, maar het zijn ook van die leuke beesten. Dat wil zeggen, het zijn nachtdieren, je ziet ze haast nooit en ze zijn ook niet uit op contact. Maar het is heel moeilijk geen bewondering op te vatten voor hun levenskunst. Daarom zingen we na een halve eeuw nog steeds met Ed en Willem Bever.

0: stoom.
1: Nou jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik zweetend in mijn bed. Heb ik de stoomkraam uitgezet.
1: Hotzee! Staat mijn pijlglas wel op pijl?
0: Ah ja.
1: Anders ga ik voor de pijl.
0: Vind je gekheid, wordt?

Carly Simon was dat, meteen van haar grote hits. It's hard to be tender. Zometeen. Nederlanders weten niet hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat. Dat na Billy Stewart en Sitting in the Park.

0: Aldus Billy Stewart. Ons volgende onderwerp. Ontwikkelingssamenwerking wordt vaak gebruikt als voorbeeld waar vele miljarden euro's liggen om gaten in de rijksbegroting mee te dichten. Maar hoeveel er daadwerkelijk aan wordt besteed, weet de gemiddelde Nederlander echter niet. Herman de Bruin in gesprek met Sven Steinman van ABE Impact.
1: Jij bent van ABE Impact. Even voor de duidelijkheid, wat is ABE Impact?
2: Ja, ABE Impact is een communicatiebureau wat werkt voor goede doelen, maatschappelijke organisaties. Dus organisaties die de wereld een stukje mooier willen maken en impact daarop willen hebben.
1: Ja, en dat onderzoek hebben jullie dan gedaan? Dat Nederlanders niet weten hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat? Vroeger noemden we dat derde wereldlanden.
2: Ja, tegenwoordig noemen we dat niet meer zo inderdaad. Het is nu landen die hulp kunnen gebruiken, hè, of lage inkomenslanden. Yeah. Op die manier zeggen we yeah. tegenwoordig. Yeah. Dit onderzoek hebben we samen met andere organisaties gedaan. Dit onderzoek is ook in andere landen geweest, in Ierland, in Duitsland. En ook voor ons in Nederland. En we waren benieuwd wat men denkt over ontwikkelingssamenwerking eigenlijk en hoeveel geld erin gaat.
1: Ja, dat is verrassend dat er veel minder geld naartoe gaat dan mensen vaak denken.
2: Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk niet zomaar. Hè. Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat men denkt dat er ontzettend veel geld, echt miljarden en miljarden euro's erheen gaan. Dat is niet zo. Dat komt natuurlijk ook door de politiek, hè, die tijdens verkiezingen van alles roept. En alle gaten kunnen gedicht worden met het geld wat er naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Mm-hmm. Maar als je het gewoon uit gaat rekenen, dan gaat er nog steeds geld heen. Hè. Ongeveer 3,8 miljoen euro wordt er vanaf 2027 uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Maar dat gaat niet over die tientallen miljarden die de mensen zelf denken dat erin gaat.
1: Ja, hoe komt dat dan? Dat mensen dat zo denken? Is dat van de sociale media? Zijn daar berichten over?
2: Nou ja, de sociale media, maar ook gewoon wat men roept. Hè, en dat wordt toch voor waar aangenomen. Mm-hmm. Er is heel veel foute informatie gaat er rond natuurlijk. En soms wil je het misschien ook horen. En omdat je vindt dat het inderdaad helemaal niks is, dat ontwikkelingssamenwerking. Dat zou kunnen, hè, dat geloof ik misschien eerder. Maar er gaan in ieder geval heel veel verkeerde foute cijfers rond. Natuurlijk 3,8 miljard euro is veel geld. Hè, dat is ook zo. Maar daar kan je niet... Zowel de gezondheidszorg als de arbeidsmarkt, als de huizen, als weet ik veel wat allemaal mee oplossen. Uiteindelijk is het maar een heel klein doekje voor het bloeden als je het daar vandaan wil halen.
1: Ja,
2: wat ons betreft kan het ook juist iets opleveren als je er juist in investeert.
1: Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Hebben jullie dat ook onderzocht of is dat al bekend?
2: Dat wordt algemeen wel doorgaans aangenomen. In ieder geval van de mensen die er verstand van hebben. Hoogleraren die op dat gebied werken. Waar wij ook mee praten. En met Partos. Dat is een overkoepelende organisatie van NGO's. Die ook uitrekent van wat zijn ook de voordelen. Hè? What's in it for me? Hè? Dat wordt ook heel erg vanuit Den Haag gedacht. Hè? Handel is bijvoorbeeld zo'n ding. Als je betere contacten hebt met je landen om je heen. En Afrika bijvoorbeeld. Het is een groot continent waar veel mensen wonen. Waar goed handel gedreven kunnen worden. Nou, daar zit ook what's in for me. Hè? En dat kan ook soms samengaan met ontwikkelingssamenwerking erbij. Maar denk ook aan oorlogen, militaire missies. Als je ziet wat er in Afghanistan in het verleden, hè, toen hadden we een grote missie daar. Dat ging hand in hand met ontwikkelingssamenwerking. Ja. Op die manier kon je juist heel goed de vrede bewaren. Wat ook een vredesmissie was. En zo wordt er... gezondheidszorg is ook nog zo'n thema.
1: Ja.
2: Als je daar investeert, bijvoorbeeld over vaccinaties, dan kan je ook ziektes misschien wel tegenhouden die je hier niet wil hebben.
1: Er zou meer over gecommuniceerd moeten worden, denk ik zo.
2: Nou, in ieder geval met de juiste cijfers, ja. Er is een oorlog om de hoek, hè, in Oekraïne.
1: Mm-hmm.
2: Daar wordt ook heel veel hulp aangeboden. Hè? Ook vanuit Nederland, ook vanuit de overheid. Dat heet het noodhulp onder die noemer. Dat valt er ook onder. Ook voor die mensen zijn we er.
1: Ja, daar gaat wel veel meer geld naartoe volgens mij.
2: Ja, op allerlei vlakken. Maar noodhulp is een zo'n ding ook wat vanuit goede doelen wordt gedaan.
1: Maar ja, dat heeft ook weer met onze veiligheid en vrijheid te maken.
2: Nou ja, kijk, ja, zeker. Maar zoveel zaken hebben met ons uiteindelijk zelf ook te maken. Hè? Want uiteindelijk willen wij ook een boterham met iets erop.
1: Ja.
2: En dat moet toch ergens vandaan komen.
1: Ja, dat is zo, ja. Als mensen meer over dat onderzoek willen weten, kunnen ze bij jullie op de website terecht?
2: Dat kan bij Partos onder andere. En dat is partos.nl. Bij ons op de website staat het niet, maar wel op onze social media's.
1: Oké, en dan moet je even zoeken op ABE Impact?
2: ABE Impact, ja.
1: Dan kom je het allemaal tegen.
2: Yes.
1: Sven Seijman, persvoorlichter van AB Impact over de Nederlanders die niet weten hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaan. Dat is in ieder geval ontzenuwd. Nou moet iedereen het ook nog tot zich nemen. Dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, dank voor het gesprek.

Olivia Rodrigo, haar nieuwste album heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Je hoorde Bagged. En daarvoor, 1993, Christopher Cross en Is There Something. En dat was de late avond van woensdag 17 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houdt u de inhoud op onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Jackson blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.0.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het WNA zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel. Moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. De slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties. Vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met vijf heel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, op de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meestal matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Wena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shurandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shurandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is woensdagochtend een man gereanimeerd in een sportschool aan de PC Boutensingel. De man raakte onwel tijdens het zwemmen. De hulpdiensten werden rond 7:30 in de ochtend massaal gealarmeerd naar de David Lloyd Club. Het slachtoffer werd uit het water gehaald en is gereanimeerd. De man is met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg. Vanaf maandag 22 juni begint de gemeente Capelle aan den IJssel met werkzaamheden op de Schenkelse Dreef. De oversteek bij de brug over de ringvaart zorgt nu namelijk voor onveilige situaties, vooral voor voetgangers en fietsers die kunnen vallen door de onduidelijke oversteek, de ongelijke weg en hard rijdende auto's. De weg zal in fases deels en volledig dicht zijn tot en met maandag 13 juli. Weggebruikers zullen alert moeten zijn op de omleidingsborden en rekening moeten houden met extra reistijd. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen in Capelle aan den IJssel met een bijstandsuitkering voor het tweede jaar op rij is afgenomen. Sinds 2008 is het aantal niet meer zo laag geweest. Dat terwijl het nationale aantal mensen met een bijstandsuitkering juist is gestegen voor het derde jaar. De reden voor deze stijging zou het grote aantal jongeren zijn die recht hebben op bijstand. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 17 juni. We hadden te maken vandaag met vrij veel wolkenvelden. Hier en daar vielen een paar druppels, maar het bleef overwegend droog en af en toe brak ook de zon door. De temperatuur liep op naar zo'n 24 graden gemiddeld in de regio. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en overdag blijft het overal droog. Er waait dan een zwakke wind uit het zuidwesten en kan zo'n 28 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op enkele buien groot, lokaal ook met onweer. Blijft erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En op vrijdag zijn er dan zonnige perioden, de temperatuur loopt heel snel op. En in de loop van de middag kan het zo'n 32 graden worden bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Later in de middag en avond neemt de kans op een enkele lokale bui toe, mogelijk met een donderklap, en gaat het een beetje afkoelen. Maar het blijft nog erg warm, want in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het niet kouder dan 19 graden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met wat wolkenvelden. Het blijft, afgezien van een kleine kans op een lokale bui, de meeste plaatsen droog. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode. En nadat de wind zaterdag tijdelijk uit een westelijke richting heeft gewaaid, gaat op zondag de wind waaien uit een oost-noordoostelijke richting. Is dan meestal matig van kracht. En zondagmiddag kan het dan zo'n 28 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boog